0: met een kamer met een bom binnen. Dan gemeen dat moet je pika. Porque otro viaje traje sin pika para nada. Enseguida de vender ya pica, de pica carra, carra, y machucos.
1: Sí, pero...